0: RTV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijnheid tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie.

0: De organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Aliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken.

0: Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle

32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: handymeister.com.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Dit is RTV 4.
3: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten. Het weer, eerst kan het nog mistig zijn, later een afwisseling van zon en wolken bij een graad of 20.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Donderdag wordt bekend wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Ommen. Tijdens de raadsvergadering wordt de naam bekendgemaakt. De voordracht gaat daarna naar de minister van Binnenlandse Zaken. Annemiek Jet is sinds april waarnemend burgemeester. En de nieuwe dienstregeling voor bus en trein gaat op 13 december in. Gamsbergen krijgt voortaan 2 keer per uur een trein. En buslijn 301 vanuit Denemsvaart sluit beter aan op treinen in Zwolle. Ook gaan op zondag eerder bussen naar Slagharen rijden. En op de spoorlijn Almelo-Hardenberg verandert niets. En tenslotte op onze website vind je nog een artikel over de gemeente Hardenberg en de aangekondigde begroting. Zo heeft de gemeente ruim 5 miljoen euro aan dwangsommen van het COMA geïnd, omdat het AZC aan de Jachthuisweg later sloot dan afgesproken. Dit bedrag is niet terug te vinden op de begroting. Ook de status van de vochtprobleem in de gevel van het gemeentehuis en daarmee gemoeide kosten. Dat en meer lees je op onze website van RTV4. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
4: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
3: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
5: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
3: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Duiven is de vertraging 5 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
8: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
9: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
15: Dit is RTV 4.
16: De ochtend.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ook moet het voor ouders makkelijker worden om zwemles te regelen. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Britse schrijver en politicus Jeffrey Archer is overleden. Wereldwijd zijn zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost die mist snel op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Donderdag wordt bekend wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Ommen. Tijdens de raadsvergadering wordt de naam bekendgemaakt. De voordracht gaat daarna naar de minister van Binnenlandse Zaken. Annemiek Jet is sinds april waarnemend burgemeester. En de nieuwe dienstregeling voor bus en trein gaat op 13 december in. Gamsbergen krijgt voortaan 2 keer per uur een trein. En buslijn 301 vanuit Denemsvaart sluit beter aan op treinen in Zwolle. Ook gaan op zondag eerder bussen naar Slagharen rijden. En op de spoorlijn Almelo-Hardenberg verandert niets. En tenslotte op onze website vind je nog een artikel over de gemeente Hardenberg en de aangekondigde begroting. Zo heeft de gemeente ruim 5 miljoen euro aan dwangsommen van het COMA geïnd, omdat het AZC aan de Jachthuisweg later sloot dan afgesproken. Dit bedrag is niet terug te vinden op de begroting. Ook de status van de vochtprobleem in de gevel van het gemeentehuis en daarmee gemoeide kosten. Dat en meer lees je op onze website van RTV4. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Over het algemeen leveren de files in het oosten van het land niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Er zijn wat uitzonderingen. Op de A50 is het wat drukker van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os en knooppunt Bankhoef is de vertraging 10 minuten en verderop bij Valburg ook nog 10 minuten vertraging. De andere kant op richting het zuiden tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein bij knooppunt Bankhoef 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: RTV 4. Everybody get up.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers...

0: Leed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
3: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
2: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
4: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
2: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Duitse grens Arnhem. Tussen Beek en Duiven is de vertraging 25 minuten door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Op de A50 Eindhoven Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier. Ook op de A50 van Os naar Arnhem bij Renkum een kwartier extra reistijd. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein bij knooppunt Bankhoef is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
8: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FCSurprise.nl.
10: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
12: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zou een dode zijn gevallen en zeker 6 mensen gewond zijn geraakt. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. De legerpsychiater werd in 2013 veroordeeld voor het doodschieten van 13 Amerikaanse militairen. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij verdiende miljoenen met zijn tv-optredens, maar werd later veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer op een aantal plekken nog mist, later lost die op. Vanmiddag in het midden en noorden meer bewolking en in het zuiden zonnig bij 19 tot 23 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Donderdag wordt bekend wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Ommen. Tijdens de raadsvergadering wordt de naam bekendgemaakt. De voordracht gaat daarna naar de minister van Binnenlandse Zaken. Annemiek Jet is sinds april waarnemend burgemeester. En de nieuwe dienstregeling voor bus en trein gaat op 13 december in. Gamsbergen krijgt voortaan 2 keer per uur een trein. En buslijn 301 vanuit Denemsvaart sluit beter aan op treinen in Zwolle. Ook gaan op zondag eerder bussen naar Slagharen rijden. En op de spoorlijn Almelo-Hardenberg verandert niets. En tenslotte op onze website vind je nog een artikel over de gemeente Hardenberg en de aangekondigde begroting. Zo heeft de gemeente ruim 5 miljoen euro aan dwangsommen van het COMA geïnd, omdat het AZC aan de Jachthuisweg later sloot dan afgesproken. Dit bedrag is niet terug te vinden op de begroting. Ook de status van de vochtprobleem in de gevel van het gemeentehuis en daarmee gemoeide kosten. Dat en meer lees je op onze website van RTV4. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef is de vertraging 10 minuten. Op de A50 verderop tussen Bankhoef en Renkum ook nog 20 minuten vertraging. En ook de andere kant op sta je in de file. Van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Een kwartier vertraging en daar staat ook nog een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: RTV

0: AB Plus en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de

0: kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
1: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
0: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
2: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right, in me, than he that's in the world. The sun will shine again.
0: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog ruim 50 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Os Arnhem tussen knooppunt Bankhoeven en Renkum 25 minuten vertraging. En ook op de A50 de andere kant op bij Ravenstein is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
6: Dit is RTV 4.
7: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Donderdag wordt bekend wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Ommen. Tijdens de raadsvergadering wordt de naam bekendgemaakt. De voordracht gaat daarna naar de minister van Binnenlandse Zaken. Annemiek Jet is sinds april waarnemend burgemeester. En de nieuwe dienstregeling voor bus en trein gaat op 13 december in. Gamsbergen krijgt voortaan 2 keer per uur een trein. En buslijn 301 vanuit Dedemsvaart sluit beter aan op treinen in Zwolle. Ook gaan op zondag eerder bussen naar Slagharen rijden. En op de spoorlijn Almelo-Hardenberg verandert niets. En tenslotte op onze website vind je nog een artikel over de gemeente Hardenberg en de aangekondigde begroting. Zo heeft de gemeente ruim 5 miljoen euro aan dwangsommen van het COMA geïnd, omdat het AZC aan de Jachthuisweg later sloot dan afgesproken. Dit bedrag is niet terug te vinden op de begroting. Ook de status van de vochtprobleem in de gevel van het gemeentehuis en daarmee gemoeide kosten. Dat en meer lees je op onze website van RTV4. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: AB Plus en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Voor de grootste keuze.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn, sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's. Maar werken die veelal langs elkaar heen? Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Dit is RTV 4.
2: Kickstart met Johan.

En ik zeg bij deze Ene Brecht goedemorgen. Het is inmiddels 10:15, dames en heren. En we zijn er weer natuurlijk, hè. Het is weer dinsdag. Dinsdag 6 oktober 2026. En je luistert naar RTV 4. Streekradio voor het Vechtdal. En dit programma is bij je tot 12 uur vanmiddag. En ik heb weer een lekkere lijst voor je. Muziek van jaren geleden in de mix met Nederlandstalige toppers. En ik begon met een oudje van Toto. Een van die vele grote hits van deze mannen. Technisch gezien een van de betere rockbands van Amerikaanse bodem, met David Page in het vocale gedeelte toenertijd. En het plaatje ging over Pamela. En we draaiden de nieuwe Kanjerschijf van deze week. Altijd gezellig, altijd Nederlandstalig. En het is de nieuwe single van de zoon, zeg maar, van de koning der piraten. Hij heeft al een aantal keren samen met zijn vader op het podium gestaan. En hij heeft nu een single uitgebracht. En die draaien we deze week als kanjo-schijf in dit radioprogramma. Jan Wolters. En ik wil jou. En dat zal ongetwijfeld geproduceerd zijn door Emiel Hartkamp. Goed, ik wens je bij deze natuurlijk een smakelijk bakkie. Geniet ervan. En geniet vooral van de muziek. En ik wens je natuurlijk een hele fijne ochtend. Ja.

Ja, dames en heren, ze zijn uit de jaren 70 en de eerste gedraaide plaat na de intro was uit de jaren 60. En dit, muziek van eigen bodem, natuurlijk. Journey Kaagman, Earth and Fire, Maybe Tomorrow and Maybe Tonight. En we draaiden de Big O voor je, Roy Orbison en Only the Lonely. En dat was een plaat uit de jaren 60 natuurlijk, hè. Goed, een meezinger. Ancora, Jan Smit en Jan Keizer.

De dame deed jaren geleden wat optredens ook in Nederland. En was tijdens die optredens veelal luchtig gekleed. Sheila Erotic, Sheila E. En dat was een productie van Prince natuurlijk. Een van de hits van deze dame naast de Love Bizarre, weet je nog. En dit heette The Bells of St. Mark. En ik had kameraden van Ancora. Met, ik zei het al, Jan Smit onder andere. En Jan Keizer, de man van BZN, die het allemaal schreef en produceerde. Het is inmiddels 1 minuut voor de klok van 10:30. Disco on the radio. Dit was de nummer 1 succes in de jaren 70, midden jaren 70. In het kader van Sex in the Bungalow Tent. Voor ondergetekende oud-plaatwerker, lang geleden. Boney M.

Lekkere beat in deze plaat, dames en heren. Klein beetje vibratie via de basspeakers vandaag. Speciaal voor de vrouwen die meeluisteren. We draaien de Nederlandstalig natuurlijk, de hits in de mix vandaag. Gezelligheidsradio tot 12 uur. En Evert Schipper die luistert mee in Dedemsvaart. En ook Henk heeft zich gemeld. En als jij erbij bent en je wil eventueel een reactie kwijt, dan kan dat natuurlijk, want de lijnen staan open. En mijn nummer luidt 06-422-300-390. 06-422-300-390.

is vandaag dinsdag. Dinsdag 6 oktober 2026. Je luistert naar LTV4. En dat zou kunnen zijn dat dit gewoon een beetje in de smaak valt. Dit soort muziek van toen. Veelal hits uit het grijze hitverleden. Ik zeg, zeg het voort. En zet die radio vooral wat harder. Even een slingertje met je vingertje aan de knoppie van de versterker. Naar rechts draaien. Naar rechts. Niet naar links. Gewoon even een beetje gas geven. De buurvrouw zal dan ongetwijfeld ook meegenieten. Vooral met de beat in de plaat van Wesley Bronkhorst. Amalia geheten. En ik had zojuist een oudje van Boney M. Dat was een soort van lijflied. Een soort van lijflied. In de Pamilon, mensen die daar jaren geleden kwamen, vooral in de jaren 70. Die kennen dat nog. Boney M. Het was de nummer 1, ik zei het al. In de midden jaren 70. En die plaat heette Rivers of Babylon. Goed. 8 minuten na de klok van 10:30. Go West.

is van lang geleden, dames en heren. Met de hand gemaakt, uit karton gesneden. En dat was natuurlijk een hit. De man bekend van Can I Get There by Candlelight, originele uitvoering, later opgenomen in de Nederlandse taal door Rob de Nijs. Dit was Peter Sorstedt. En Where Do We Go To My Lovely? En we draaien Go West met We Close Our Eyes. Oude meuk, altijd leuk. Springsteen, The Boss uit Amerika. En I'm on fire. RTV4, live radio vanaf de Muziekboulevard in Kloosterhaar. En ik zeg nogmaals bij deze, een oprecht goedemorgen. Hey.

die door de jaren heen veel gedraaid is door de mannen van de Vrije Blije Radio. En vandaag een plaatje van een baasje uit Achterhoek, wat al jaren helaas niet meer onder ons is. Ik heb het al eens een keer vaker gezegd, ik heb de mooiste feesten in discotheken meegemaakt. Als dit baasje op het podium stond. De klok in Rijnewold, onder andere Oldtime in Nieuw-Leuzen. En ook in de Leren Lampen was het altijd feest. Arne Jansen. En ik wil nog meer. En ik had muziek van The Boss uit Amerika. Springsteen. En I'm on Fire. Het is inmiddels 6 minuten voor de klok van 11 uur. Time goes by, dames en heren. De tijd gaat ongelooflijk snel. Ik laat muziek uitlopen tot de pieps, eventuele reclameblokken van 11 uur. En het nieuws zit eraan te komen. En ik zie je heel graag terug aan de andere kant van het nieuws voor de tweede uur van dit programma. Wordt natuurlijk nog veel meer gezelligheid. Zeker weten.

0: Zeker. FM, DAB+, en online.
1: RTV 4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: RTV 4 Nieuws.

0: niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen. Die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
1: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
2: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Ah! Oeh, gaat het?
7: Er moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
9: Is RTV 4.
10: Kickstart met Johan.

0: En ik zeg nogmaals en oprecht goedemiddag, morgen. Ik zit nog steeds regelmatig bij Omroep Noos, lunchshow. Mijn gedachten dwalen af en toe wat af, hè. Dat kan gebeuren. Het is inmiddels 12 minuten na de klok van 11 uur. Je luistert naar RTV4. Een drietal omroepen die de koppen bij elkaar gestoken hebben. Een maand of wat geleden. En doorgaan als één grote streekomroep. Brinkies Kickstarts. Iedere dinsdag en donderdagmorgen vanaf 10 tot 12 uur. Met de hits van toen veelal gaan we ouwen. Het tweede uur inmiddels. En ik heb zo meteen een lijstje met namen van mensen die gereageerd hebben. Ook dat hoort erbij. Ik ben blij met mijn luisteraars en de mensen die dan elke keer maar weer reageren. Het doet me goed. Het motiveert. En het maakt je vrolijk. Ook dat nog. En je wordt sowieso al vrolijk van dit soort muziek natuurlijk, hè. Dat alleen in het kader van de Deutsche Schallplatte. Hij presenteerde later en deed in de jaren 80, nee, volgens mij nog jaren 70, een poging om een hit te scoren. En dat lukte aardig. En die borg, Adios Amor. En ik had een oudje van Jimmy Cliff voor je. En die plaat heette Beautiful World, Wonderful World, Beautiful People.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Ja, dames en heren, dit baasje moest het vooral hebben van de teksten. En wat minder vocale kwaliteiten, maar dat maakt niet uit. Het was altijd gezellig en hij was ongelooflijk populair. Is al een jaar of wat niet meer onder ons. Tol Hansen draaiden we. En Big City en ik had zojuist Solid van Ashford & Simpson. Het is...

Ja, dames en heren, ze is ten onder gegaan aan drank en drugs. Al een jaar of wat niet meer onder ons. We draaien de muziek van Amy Winehouse en Rehab en ik had Status Quo voor je. Allemaal tijd voor in Nederlandstalig. Ze is Belgisch en ze zingt de longen uit haar lijf. Eva de Roveren bij RTV4 vanmorgen.

0: kippenvel muziek.
1: She won't forsake me. I'm loving angels instead.
0: Dat zijn van die platen die nog jaren mee kunnen, dames en heren. En er is gebeld in de uitzending. Het zou kunnen zijn dat er gebeld is door een luisteraar. Ik ben daar natuurlijk blij mee, maar goed. De telefoon wordt tijdens mijn programma niet opgenomen. We gaan alleen voor berichtjes. Eventueel via WhatsApp, sms. En dat mag ook een messenger bericht zijn. Ik zit met oorwarmers op, 2 uur lang. En ik hoor dus geen bel van de telefoon. Het was jaren geleden, wou ik zeggen. Veelal mijn laatste plaat tijdens de feestjes en de landen. Bruiloften. Feestjes van mensen die een bepaalde leeftijd bereikt hadden. 70 bijvoorbeeld, of 60. Bedrijfsfeesten. Ik heb ze allemaal meegemaakt en we draaiden dit vaak als één van de laatste platen. En dan werd het slingeren met de handen boven het hoofd, van links naar rechts. En You Never Walk Alone werd veelal opgevolgd. Dat was de plaat die hierna gedraaid werd. We draaiden muziek van Robbie Williams. Angels. En daarvoor zat Eva de Roveren. Jeanette Uiverman heeft gereageerd, dankjewel. Roland Verstappen, ook bedankt voor je reactie. Fred Beuving, ik zie je vanmiddag. Tante Riki, luister mee, heeft de radio aanstaan in Den Bosch, dankjewel. Marion is erbij vandaag, luister mee in Hengelo, ook bedankt. Corina van der Leij. Rita Velting deelt mijn berichtgeving, dankjewel daarvoor. Wordt meegeluisterd in Den Ham. Johan de Graaf, ook bedankt. Mario Kamskreur en John Lottin. Iedereen special thanks. En vooral de mensen die berichtgeving delen. Ik ben er ongelooflijk blij mee, want ik heb het al meerdere malen gezegd. Delen bereikt velen. Cock Robin, remember the promise you made. Op dinsdagmorgen, bijna 10 minuten na de klok van 11:30.

Speciaal voor de mensen in Nieuw-Leuzen. Verdwaalde piratenplaat, ook gedraaid voor alle mensen al daar vandaan. Speciaal voor de Balkanezen, zeg maar even. Voor een ieder die meeluistert in Delersvaart vanmorgen. In Slagharen, in de Krim, in Harderberg, Rezeveen, Bergentheim en wie weet ook in Kloosterhaar. Het was muziek uit de jaren 80. Allemachtig, prachtig. Roger Hudson, Rick Davis en de zijne. It's Raining Again van Supertramp. En ik had zojuist Kok Robin. Ik had een tweetal MP3 bestanden. Ik draai heel veel van Vlak of van WAF. Maar goed, dit was even MP3. Deze ook trouwens. Brinkies Kickstart. Dinsdag 6 oktober 2026. Met muziek van Chris Ria.

Op pad vinden, dames en heren. Basje gaat al jaren mee. Heeft mooie muziek gemaakt. Klein beetje chronisch verkouden, hè? Beetje chronisch verkouden. Niet zoals Bryan Adams bijvoorbeeld, maar toch. Chris Rea, Fool, If You Think It's Over. Ik ga even de plaat draaien. Ik kreeg een berichtje van Hilde. Even de plaat draaien voor een tweetal dames in Hengelo. Toch maar weer Nederlandstalig, omdat het zo gezellig is. Het leven is een feest. Maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Dankjewel, zeg ik tegen Hilde.

0: Als je wat 2 jaar geleden grijs is gedraaid door een tweetal populaire jocks. Jaren 80 was het, hè? Het was een van mijn meest geliefde radioprogramma's. Curry en Van Inkel. Draai de muziek van Foreigner met Lou Gramm in het vocale gedeelte. That was yesterday. En ze waren eigenlijk allemaal van gisteren. Alle hits die we draaiden in dit radioprogramma. En ik had speciaal voor Hilde en Marion. Een plaatje van Jan Smit. Hij is ook in te huren voor feesten en partijen. Dan moet je even wat dieper in je buidel tasten. Kost maar €20.000 voor een half uurtje. Ja. Goed, laatst gedraaide plaat. Iedereen bedankt voor het luisteren. Mensen die gereageerd hebben, special thanks. Dit programma is er weer aanstaande donderdag vanaf de klok van 10 uur. Ga je goed? Fijne dag verder.
1: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM, DAB+ en online.
2: RTV 4.
3: Buurvrouw, ja mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daar zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden.

0: zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Dit is RTV 4.
9: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. In Japan is opschudding ontstaan over de arrestatie van een Amerikaanse marinier. De man die gestationeerd was op een Amerikaanse vliegbasis wordt verdacht van de moord op een vrouw. De Japanners zien de Amerikanen het liefst verdwijnen uit de regio. De Bulgaarse premier Radev houdt een spoedvergadering met de veiligheidsdiensten na een droneaanval op een schip in de Zwarte Zee. De aanval was vannacht voor de kust van Bulgarije. Naar de bemanning wordt nog gezocht. Het weer. Vanmiddag op meer plekken zon. In het noorden enkele bui. Het is 19 tot 23 graden.
1: RTV 4. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Donderdag wordt bekend wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Ommen. Tijdens de raadsvergadering wordt de naam bekendgemaakt. De voordracht gaat daarna naar de minister van Binnenlandse Zaken. Annemiek Jetten is sinds april waarnemend burgemeester. En de nieuwe dienstregeling voor bus en trein gaat op 13 december in. Gamsbergen krijgt voortaan 2 keer per uur een trein. En buslijn 301 vanuit Denemsvaart sluit beter aan op treinen in Zwolle. Ook gaan op zondag eerder bussen naar Slagharen rijden. En op de spoorlijn Almelo-Hardenberg verandert niets. En tenslotte op onze website vind je nog een artikel over de gemeente Hardenberg en de aangekondigde begroting. Zo heeft de gemeente ruim 5 miljoen euro aan dwangsommen van het COMA geïnd, omdat het AZC aan de Jachthuisweg later sloot dan afgesproken. Dit bedrag is niet terug te vinden op de begroting. Ook de status van de vochtprobleem in de gevel van het gemeentehuis en daarmee gemoeide kosten. Dat en meer lees je op onze website van RTV4. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Het Mazing Menu. RTV4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend,

0: In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Dit is RTV 4.
4: Het meest

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor...

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Donderdag wordt bekend wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Ommen. Tijdens de raadsvergadering wordt de naam bekendgemaakt. De voordracht gaat daarna naar de minister van Binnenlandse Zaken. Annemiek Jetten is sinds april waarnemend burgemeester. En de nieuwe dienstregeling voor bus en trein gaat op 13 december in. Gamsbergen krijgt voortaan 2 keer per uur een trein. En buslijn 301 vanuit Denemsvaart sluit beter aan op treinen in Zwolle. Ook gaan op zondag eerder bussen naar Slagharen rijden. En op de spoorlijn Almelo-Hardenberg verandert niets. En tenslotte op onze website vind je nog een artikel over de gemeente Hardenberg en de aangekondigde begroting. Zo heeft de gemeente ruim 5 miljoen euro aan dwangsommen van het COMA geïnd, omdat het AZC aan de Jachthuisweg later sloot dan afgesproken. Dit bedrag is niet terug te vinden op de begroting. Ook de status van de vochtprobleem in de gevel van het gemeentehuis en daarmee gemoeide kosten. Dat en meer lees je op onze website van RTV4. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Het Mazing Menu.

0: is the substance.
1: Corta leva.
0: Any other channel. I'm a-

0: DAB+ en online.
1: RTP 4. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1G ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er

0: ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival. Maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikboot Festival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt. Maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weer een schilder- en stuklus binnen. Maar waar haal ik de tijd vandaan om alles te calculeren?
2: Gebruik dan Meten.ai, de automatische calculatiesoftware voor afbouwers. Plattegrond erin en binnen 1 minuut je meetstaat eruit en offerte opgemaakt. Probeer het gratis op www.meten.ai.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
8: Dit is RTV 4.
9: De middag van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Donderdag wordt bekend wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Ommen. Tijdens de raadsvergadering wordt de naam bekendgemaakt. De voordracht gaat daarna naar de minister van Binnenlandse Zaken. Annemiek Jet is sinds april waarnemend burgemeester. En de nieuwe dienstregeling voor bus en trein gaat op 13 december in. Gamsbergen krijgt voortaan 2 keer per uur een trein. En buslijn 301 vanuit Dedemsvaart sluit beter aan op treinen in Zwolle. Ook gaan op zondag eerder bussen naar Slagharen rijden. En op de spoorlijn Almelo-Hardenberg verandert niets. En tenslotte op onze website vind je nog een artikel over de gemeente Hardenberg en de aangekondigde begroting. Zo heeft de gemeente ruim 5 miljoen euro aan dwangsommen van het COMA geïnd, omdat het AZC aan de Jachthuisweg later sloot dan afgesproken. Dit bedrag is niet terug te vinden op de begroting. Ook de status van de vochtprobleem in de gevel van het gemeentehuis en daarmee gemoeide kosten. Dat en meer lees je op onze website van RTV4. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: RTV 4 Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren.

0: morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Dit is RTV 4.
4: De middag van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Donderdag wordt bekend wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Ommen. Tijdens de raadsvergadering wordt de naam bekendgemaakt. De voordracht gaat daarna naar de minister van Binnenlandse Zaken. Annemiek Jette is sinds april waarnemend burgemeester. En de nieuwe dienstregeling voor bus en trein gaat op 13 december in. Gamsbergen krijgt voortaan 2 keer per uur een trein. En buslijn 301 vanuit Denemsvaart sluit beter aan op treinen in Zwolle. Ook gaan op zondag eerder bussen naar Slagharen rijden. En op de spoorlijn Almelo-Hardenberg verandert niets. En tenslotte op onze website vind je nog een artikel over de gemeente Hardenberg en de aangekondigde begroting. Zo heeft de gemeente ruim 5 miljoen euro aan dwangsommen van het COMA geïnd, omdat het AZC aan de Jachthuisweg later sloot dan afgesproken. Dit bedrag is niet terug te vinden op de begroting. Ook de status van de vochtprobleem in de gevel van het gemeentehuis en daarmee gemoeide kosten. Dat en meer lees je op onze website van RTV4. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: AB Plus en online.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Show.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Rick.
9: Hallo, hallo, de middagshow van RTV 4 is los. Zometeen heb ik hier de Waterboys voor je met The Hole of the Moon. Na deze van Lucie.
0: RTV 4.
9: Gaat soepel, hoor. Lekker. Mention. Gaat de artiest maar niet aan beginnen.

Shadow Boys bij RTV 4 en The Hole of the Moon. Maakt het 10 minuten over 4. De middagshow van RTV 4 is weer los hoor. Hallo, hallo. Onderweg met Rick is fijn luistert. Ik ben benieuwd wat ik deze dinsdag voor jou kan betekenen. Misschien dat je nog druk aan het werk bent. Ben je misschien al vrij? Het kan ook zomaar. Kan ik iets voor je draaien? Iets voor je melden? Laat het vooral weten. rtv4.nl/app. Laat het vooral aan deze kant weten. Dan doe ik het ook hier uitgebreid voor jou. En zometeen bespreken we weer even het nieuws van de dag. Wat heb je vandaag gemist terwijl je druk aan het werk was? Ik vertel het je zometeen. Eerst zometeen de Radical Face voor je. Welcome home. Dat is van Matt Simons. Dit is We Can Do Better. We

Radical Face en jullie welkom home bij RTV 4. Het is tijd om even mee te nemen voor het nieuws van de dag. Wat heb je vandaag gemist? Ik praat je eventjes in een minuutje bij. De Italiaanse douane heeft bij een controle in Sicilië 77 papegaaien en 300 schildpadjes onderschept. Ze zaten in een bestelbus die aan boord wilde gaan bij een veerboot naar Malta toe. Verder onderzoek leefde op dat er 76 van de 77 vogels op de Cities lijst staat. Dat is een lijst voor bedreigde dieren en plantensoorten. En klanten van een Brits modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding gehad op hun telefoon. In een bericht staat dat de hackers de controle hadden over hun online omgeving. Die bericht was echter bedoeld aan de beveiligingsdienst. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt en ASOS die heeft er nog niets over gezegd. En het kabinet wil openbaar vervoer in de regio verbeteren. Verschillende vormen van vervoer zoals buurtbussen, regiotaxis en leerlingvervoer moeten beter samenwerken. Ook komen de proeven met de zelfrijdende bussen. Het kabinet trekt hier ongeveer jaarlijks 3.300 miljoen euro aan uit. Later deze maand moet duidelijk worden waar het geld dan precies aan besteed gaat worden.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wil vraagt de Nederlandse politie om justitie in België te helpen bij een onderzoek naar de handel in naaktfoto's op internet. Op het dark web worden gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen verhandeld. In Kenia is voor het eerst iemand overleden met ebola. Het is het vierde land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven met het virus. In Frankrijk is een enorm boek uit een museum gestolen. Het weegt 210 kilo en is een van de zwaarste en duurste boeken ter wereld. Het is een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. Het weer, een mix van zon en wolken. Morgen droog, veel zon en maximaal 23 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Aan de spoorlaan in Ommen zijn de eerste 17 tijdelijke huurwoningen opgeleverd. Ze zijn bedoeld voor mensen die dringend woonruimte nodig hebben. In totaal komen er 50 flexwoningen. Het zijn studio's en gezinswoningen. De woningen zijn verplaatsbaar en kunnen op een later moment ook een nieuwe locatie krijgen. En boetes voor zwartrijders op het traject Zwolle-Emmen blijken soms juridisch niet bruikbaar. De reizigers worden alleen geïdentificeerd met een COA-pas, maar niet met een geldig identiteitsbewijs. Arriva schat dat er veel boetes naar bewoners van COA-locatie gingen. De overheid, politie en vervoerders zoeken nu naar een nieuwe oplossing. En donderdag wordt er bekend wie er wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Ommen. De gemeenteraad koos uit 36 kandidaten. Tijdens de raadsvergadering wordt dan daarna bekendgemaakt. De voordracht gaat daarna naar de minister van Binnenlandse Zaken. Gaan we kijken naar de situatie op de weg. Het is een redelijk rustige avondspits, wel geen hele erge bijzonderheden. Dit zijn de belangrijkste in onze regio die eruit springen. A32 Meppel-Heerenveen, Wolvega en Heerenveen-Zuid, 3 kilometer, 8 minuten vertraging. N50 Emloots-Vollert, Enschede-Kampen-Zuid, 5 kilometer met 5 minuten vertraging. Voor de rest niks bijzonders in de regio, dus rij lekker voorzichtig door.
1: Rick Maliepaard. RTV 4.

Cameron Whitcomb bij de Kingdom of Fear bij RTV 4. Zometeen is het weer tijd geworden om de groene, nou ja, tegenwoordig gele RTV 4 dobbelsteen erbij te pakken. We gaan zo weer lekker muziek dobbelen. Het leukste spel van de Nederlandse radio. We gaan het zo meteen weer lekker spelen. Naar deze van Snoop Dogg. En Pharrell Williams doet er ook aan mee. Dit is Drop Is Like It Hot.

0: Ik heb hem hier weer naast me liggen. De gele RTV 4 dobbelsteen. Het is weer tijd om te gaan muziekdobbelen.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Het heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6 kanten. Logisch met een dobbelsteen. Aan ieder nummer is een genre gekoppeld. En een bijpassend track binnen dat genre. Want we gaan dobbelen, gaan we draaien. En jij als luisteraar mag er een nieuwe opzetten binnen dat genre. Maar goed, wat staat er nou ook allemaal weer op?
1: 1.
0: Nummer 1, genre rock, alternatieve gitaar, Van Halen en Running With The Devil.
1: 2.
0: En 2 is een Nederlands product met Mo en dat heb jij gedaan.
1: 3.
0: En 3 is de genre pop, Bruno Mars en 24K Magic.
1: 4.
0: En 4 is het classics hit genre met Normaal en Oerend Hart.
1: 5.
0: En 5 is voor Medusa in de genre dance en Peace of Your Heart.
1: 6.
0: En 6, dat is de vrije keuze, Stromae en Alors on Danse.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Ik ga er weer mee gooien met de gele dobbelsteen. Ik ga er mee gooien. 3, 2, 1. Hij stuit door de studio heen.
3: En hij dobbelt.
0: Dobbelt, dobbelt. En hij komt terecht op.
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Nummer uno. Dat is nummer 1. Op dit moment staat op Van Halen met Running With The Devil. Maar de enige echte vraag die ik heb aan jou is... wat moet erop terugkomen? Welke rock, alternatief of gitaarplaat mag erop terugkomen? Op de muziekdobbel. Stuur het door. Dat kan via rtv4.nl/app. En wie weet komt hij zometeen wel op de muziekdobbel te staan. Hoor nu deze van Van Halen. Dit is Running With The Devil.

0: Running with the Devil, Van Halen hoorde je bij RTV 4. En die stond op nummer 1 in de muziekdobbel.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Maar goed, de enige vraag was, wat moest erop terugkomen? Je kon het laten weten via een berichtje naar de studio. rtv4.nl/app. En ze kwam Tieners met deze van Weedus en Teenage Dirtbag. Staan we deze dus op nummer 1 in de muziekdobbel. En die wordt hier morgen wel bij Kelvin rond 4:15 gedobbeld. Je weet het nooit, je weet het nooit. Zometeen Lost Frequencies onderweg naar deze van The Purple Disco Machine. En

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Dit is RTV 4.
12: Onderweg met Rick.
13: Het is de middagshow van RTV 4. Zometeen Whitetown onderweg. Your Woman. Maar eerst heb ik hier voor je 21 Pilots. Dit is Stressed Out.

White Town. En je hoorde Your Woman bij RTV 4. Een hele goede middag. Je luistert naar RTV 4. Het is de middagshow. Onderweg met Rick. En zometeen spreken we hier met Joyce en Marieke. Ze gaan over een goede week gaan ze iets leuks organiseren in de herberg in Ommen. En wat het precies is, je hoort het zometeen. Dus hou je radio bij RTV 4. Waarbij nu deze van One Republic

0: NTV 4 met One Republic. Je hoorde All The Right Moves in de middagshow van NTV 4. En volgende week, zaterdag, staat er een vrij gezellige avond op de planning in de herberg in Ommen. En die avond die staat te gebeuren. En ja, wat er eigenlijk allemaal staat te gebeuren, dat kan ik het beste vragen aan Marieke en Joyce. Goedemiddag en leuk dat jullie in de studio zijn.
1: Goedemiddag.
2: Ja. Goedemiddag, dankjewel.
0: En wat moet ik precies voorstellen bij die avond? Ik zei een vrij gezellige avond. Dat klinkt alsof het een beetje een hele leuke avond is voor singles.
1: Dat klopt.
0: En wat moet ik erbij verwachten?
1: Je komt bij ons als je single bent. Alle leeftijden zijn welkom. En je komt binnen en wij staan klaar, Joyce en ik. Om je te verwelkomen, want we vinden het heel erg belangrijk dat iedereen gezien wordt.
0: Oké.
2: Ja, want veel mensen vinden het spannend om soms alleen naar zo'n avond te gaan. Want ja, er zijn veel singles. Sommige mensen hebben ook vriendengroepen. Dus ja, alleen naar zo'n avond gaan kan spannend zijn.
0: Ja, want het is een avond waarbij je andere singles kan ontmoeten.
1: Ja.
0: Een soort dateavond of schrijf ik dat een beetje heel rigoureus verkeerd? Ik weet niet hoe dat...
1: Dat is niet helemaal onze insteek. Het is leuk als ze een match hebben. Maar dat kan ook zijn voor een vriendschap, een maatje. Of gezellig even een keer samen iets leuks doen. Maar als er wel die klik komt, dan is dat natuurlijk fantastisch. Maar het gaat om de verbinding, om elkaar te zien, een leuke avond te hebben. En wat daar dan uit voortvloeit, ja...
0: Dat is mooi extra, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, klopt.
0: Want is het de eerste keer dat jullie dit doen?
1: Nee. Tweede keer in Ommen en de eerste keer was in de Proudkoelen in Dedenswaard.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: En dit is dus de derde officiële keer dan, om zo maar mooi te zeggen.
1: Ja.
0: Ik ben toch wel erg nieuwsgierig. Zijn er al leuke stelletjes uitgekomen uit het verleden? Of weten jullie dat niet eens?
2: Ja, er zijn stelletjes uitgekomen, maar helaas hebben we gehoord dat ze ook alweer uit elkaar zijn.
0: Ah, dat is jammer.
2: Ja.
0: Maar
2: de mogelijkheden zijn er.
0: Ja, precies. Dus dat is wel leuk om te horen. En ik ben wel benieuwd. Als ik dus daar, je vertelde zo mijn leuke, als je binnenkomt, dan word ik verwelkomd. Krijg ik een kopje thee, koffie, denk ik.
1: Ja, ja, je komt binnen en dan krijg je een naamkaartje op. En dan nemen we je mee naar een staarttafel. Die zijn ingedeeld naar leeftijden. Dus je komt bij je eigen leeftijdsgenoten te zitten. Dus je hoeft niet alleen door de zaal. Je komt direct al bij iemand aan de tafel. En daar liggen gesprekstatus op de kaartjes die ze kunnen pakken. Mocht het gesprek wat moeilijker verlopen. Dus daar staan vragen op als wat is je hobby? Heb je een ochtendhumeur? Wat is je leukste vakantie? Of bucketlist? Of nou ja, dat soort vragen. En vervolgens na zo'n 5-7 minuten wordt er gewisseld.
0: Okay.
1: Dus dan kom je weer bij iemand anders aan de tafel te staan. Zodat je zoveel mogelijk mensen spreekt.
0: Leuk.
1: Ja.
0: En dus dan spreek je verschillende mensen en dan daarna is en dat gaat de hele avond door dan? Of komen daarna nog andere?
2: Nee, dan gaat de muziek wat harder, dan gaan de tafels aan de kant en dan is er de mogelijkheid om te dansen, een drankje te halen bij de bar. Daar nog mensen te spreken. Wat je na die avond maar wil doen. Maar dan is er in ieder geval de mogelijkheid dat je denkt van goh, die persoon heb ik toen... met een mix- en matchgesprek gesproken. Die wil ik zo meteen nog aanspreken. Dus dan is daar volop ruimte voor.
0: Oh, leuk. Leuk. Ja. Leuke manier om in ieder geval iemand te leren kennen. Het gaat dus niet alleen om een relatie, maar het kan dus ook gewoon misschien een vriendschap worden of iets in die richting.
1: Ja. Ja. Zeker. Want ja, de liefde, dat heeft toch tijd nodig. Dus ja, als je daar dan eerst eens de telefoonnummers uitwisselt en is daarna wat leuks doet... Wie weet wat daar dan uit voortvloeit. Maar het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn.
2: Ja,
1: maar
2: de vorige keer was het wel zo aan het einde van de avond. Dat was toen al na middernacht. toen wij weg wilden gaan, zagen we dat er nog enkele nummers werden uitgewisseld.
0: Okay.
2: Dus dat was wel heel erg leuk om te zien.
1: En dat ze toch wel heel leuk aan het dansen waren op de dansvloer.
0: Gezellig toch? Ja. Maar dat, als je het interessant lijkt, in ieder geval als luisteraar, waar moeten mensen dan heen om bijvoorbeeld een kaartje te kopen? Ik weet niet of dit de kosten aan verbonden en hoe gaat dat precies in zijn werk?
2: Ja, wij hebben een account bij Tickable. Die link delen wij ook op onze social media van Vrijgezellige Avond op Facebook en Instagram. En via die link kunnen mensen een kaartje kopen. De kosten zijn €15,50. Daarbij in zit dan een drankje, een kopje koffie, thee of een glaasje fris bij binnenkomst. En een borrelhapje gedurende de avond. Even denken.
1: Ja, je kunt ook nog... aan de zaal aan nog de, kopen.
2: Ja, klopt.
1: Als het niet uitverkocht is, want de vorige keer was het gewoon booming.
0: Oké.
1: Okay. Was het echt helemaal stampie. Dus toen waren we uitverkocht.
0: Oh.
1: En, maar normaal gesproken kun je dus nog aan de zaal een kaartje kopen. En dan kost het €20 contant.
0: Oké.
1: Okay. Maar dan moet het niet uitverkocht zijn. Want de vorige keer was het echt vol.
0: Dus mocht het niet uitverkocht zijn, check ook vooral dus even de socials. Waar kunnen mensen jullie vinden onder?
2: Onder Vrijgezellige Avond.
0: Vrijgezellige Avond op Facebook en Instagram.
2: En Instagram,
0: kijk, dan moeten ze daar in ieder geval in de gaten houden. Of het in ieder geval, als je misschien dan toch nog die stap durft te zetten op de zaterdagavond. En anders moet je het gewoon lekker in de voorverkoop halen op de website. Of in ieder geval op de link die ook op de socials staat. Dus dat zou ik zeker doen. Leuk.
1: Ja. En je kunt ook een plaatje aanvragen die avond. En... het was gewoon echt... Ik vond het echt heel erg leuk de vorige keer. Mensen waren ook enthousiast. Allerlei leeftijden.
0: Want daar was ik ook nog wel nieuwsgierig naar. Van, is het voor een bepaalde leeftijdsgroep... of is het gewoon van jong tot oud? Die,
1: Ja, de vorige keer waren de jongsten denk ik een jaar of 25. 28, zoiets denk ik. En de oudste zo in de 70. Dus er allerlei leeftijden. En die proberen wij dan zoveel mogelijk bij elkaar te zetten. Zodat ze in hun eigen... Ja, tegenwoordig maakt het... Ja.
0: Maakt niet zo gek veel meer uit. Maar proberen zo mogelijk in de leeftijdscategorie. Ja. Zeg maar.
1: Wie zijn wij om te bepalen met welke leeftijd als je naar huis wil. Maar dus dat wordt zoveel mogelijk wel nagekeken.
0: Leuk, leuk. Wat voor mij een hele gezellige avond. Een vrij gezellige avond. Dus check vooral over de socials. En daar staat alle informatie ook nog eens op. En dankjewel in ieder geval voor jullie komst aan de studio. Ben je nog iets belangrijks vergeten? Misschien nog wel even belangrijk om te
1: vragen. Nou, wat wij ook doen die avond is die mix-match gesprekken dan. Maar als dan de tafels aan de kant zijn en wij zien mensen alleen staan. Dan gaan we daar even naartoe om een praatje te maken. We proberen echt iedereen te zien.
0: Oh, kijk.
1: En dat je je niet alleen voelt. Wil je een dansje maken? Vind je het lastig om dat alleen te doen? Dan ga Joyce of ik even mee voor een dansje. Zodat toch mensen meegenomen worden. Dat vinden we toch wel echt belangrijk dat mensen gezien worden.
0: Dat is inderdaad denk ik wel een hele belangrijke. Want het is natuurlijk al een flinke stap om daarheen te gaan.
1: Ja.
0: En, het is, en dat dit in ieder geval kan een steuntje in de rug zijn.
1: Ja, dat willen we toch echt benadrukken. Dat wij er alles aan doen. Om de drempel zo laag mogelijk te maken.
0: Dat is heel belangrijk. Dankjewel voor je komst. En mocht je dus geïnteresseerd zijn, ga naar de Instagram of Facebook. Vrijgezellig avond om het, toch? Heb ik goed gezegd?
1: Ja.
0: Ja, nou helemaal goed.
1: Bij de Music Hall midden in Ommen.
0: Ja. Leuke locatie. Dus,
1: ja, dat is zeker een leuke locatie.
0: Ja, daarom. En we hadden het net voor de uitzending over. Kunnen we nog een leuk plaatje draaien? En toen hadden jullie het over. Was er natuurlijk maar één nummer die we konden draaien.
2: Ja, Beyoncé, Single Ladies.
0: Nou, bij deze voor jullie.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij het onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wiel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. En volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden, blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui, is een graad of 21. Vannacht hier en daar mist en het is dan ongeveer 12 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Aan de Sportlaan in Ommen zijn de eerste 17 tijdelijke huurwoningen opgeleverd. Ze zijn bedoeld voor mensen die dringend woonruimte nodig hebben. In totaal komen er 50 flexwoningen. Er zijn studio's en gezinswoningen. En de woningen zijn ook herplaatsbaar en kunnen op een laatst moment op een andere locatie nogmaals hergebruikt worden. En de boetes voor zwarte rijders op het traject Zwolle-Emmen zijn soms juridisch niet bruikbaar. Reizigers worden dan alleen geïdentificeerd met een COA-pas, maar dat is geen geldig identiteitsbewijs. Arriva schetst dat er veel boetes naar bewoners van COA-locaties gingen. Ook de overheid, politie en de vervoerders zoeken nu naar een nieuwe oplossing. En donderdag wordt het bekend wie er wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Ommen. De gemeenteraad koos uit 36 leden en tijdens de raadsvergadering wordt dan de naam bekendgemaakt. De voordracht gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

Cat's Eye, Animal hoor je bij RTV 4. Zometeen ga ik je weer eventjes een lekkere danceplaat voorschotelen. Je hoort hem zometeen bij RTV 4. Oh, Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours is onderweg. En deze van Nothing But Thieves. En oh no, he says what?

Gigi D'Agostino, Jure L'amour toujours. Bij RTV 4 en bij Onderweg met Rick neem ik jou iedere dinsdag mee in de muziek van de dance. De dance muziek. En ik wil je graag laten kennis maken, of ja, misschien ken je hem ook wel, van Benet. En die heeft een track uitgemaakt in het Frans. En je moet er wel heel erg van houden hoor. Het is een track die ik eigenlijk hoorde in de supermarkt. En toen ik dat hoorde, toen hoorde je gewoon dus de boksen kraken. Omdat het zo'n harde track is. Je moet er echt van houden. Maar ik denk dat je het echt heel erg kan waarderen. Benet, hoor je nu hier bij RTV 4. Dit is Fourche Tonge.

Het was de nieuwe van Miss Montreal en je hoorde groot bij RTV 4. Zometeen heb ik hier voor je nieuws van 6 uur en ook de 4 van vandaag. De 4 populairste tracks van dit moment, direct na nieuws van 6. En deze nog voor je van Jelly Roll voor een nieuws van 6. Dit is Run It.

0: speaker. FM, DAB+, en online.
1: RTP 4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat. We hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie. Of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: fcsurprise.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Rick.
9: En het is tijd voor de 4 van vandaag. De 4 populairste tracks van dit moment. Gisteren nog op nummer 1, vandaag op nummer 4. Suzanne en Freek, dit is de nieuwe pijnstiller.
0: RTV 4. De 4 van vandaag.

0: Gisteren stond hij nog op nummer 1. Suzanne Freek en Pijnstiller, de nieuwe afgelopen donderdag uitgekomen. Ging dit weekend dus nu als een malle, want anders stond hij gisteren natuurlijk niet op nummer 1 in de 4 van vandaag. Vandaag zakte hij dus wel 3 plekjes naar nummer 4 toe. Dus NTV 4. De 4 van vandaag, de 4 populairste tracks van dit moment. Iedere werkdag, net na 6 uur, neem ik jou daarin mee. En het is tijd voor de nummer 3. In handen van Ella Langley, dit is Choose in Texas.
1: 3.

0: Het is de 4 van vandaag met de Bauza. Magnetic stond op nummer 2. En daarvoor nog op nummer 3 hoorde je Ella Langley en Choosing Texas. En het is tijd geworden om weer een nieuwe nummer 1 aan te kondigen. En ik kan jou zeggen, hij heeft al vaker op nummer 1 gestaan. En nu is hij weer helemaal terug in de lijst. Tot gisteren nog op nummer 3. En nu weer op nummer 1. Teddy Swims en Mr. Know It All.
1: 1.

En dat was het maar weer, de 4 van vandaag. Je hoort op nummer 1, Teddy Swims en Mr. Know It All. Het is RTV 4 waar je luistert. Mijn naam is Rick, onderweg met Rick. Zometeen Genesis onderweg met Mama. Maar eerst deze heerlijke van Tame Impala. Dit is

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of daarvoor kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web, zegt minister Van Wil. Honderden Belgische en Nederlandse vrouwen zijn daar het slachtoffer van. Dan het weer. Vanavond is het droog, vannacht kans op mist. Het is dan ongeveer 12 graden.

Davina Michelle, Beat Me. Hoor je bij RTV 4? Daarvoor nog Sonic en It Feels So Good. En zometeen heb ik ruimte voor jouw favoriete track. Een verzoekje, zoals het ook wel wordt genoemd. Laat vooral weten wat jij graag wil horen hier bij RTV 4. Stuur het door rtv4.nl/app is de plek waar je moet zijn. Hoor je zometeen hier nog Roxy Dekker, Bare Minimum, naar deze van Avicii. Dit is Wake Me Up.

Roxy Dekker. En je hoort het Bare Minimum hier bij RTV 4. Mijn naam is Rick. Je luistert Onderweg met Rick en ik vroeg aan jou wat ik voor jou kon draaien. En Alicia kwam al met een hele lekkere. Met de doorbraak hit van Vrouwtje. Haar eerste single direct raak. Dit is groter dan ik.

Alphabeat, de spel bij RTV4. Daarbij komt er langzaam een einde aan deze editie van Onderweg met Rick. Morgen is Kelvin hier weer vanaf 4 uur. Dus zet hem dan ook gewoon weer lekker aan. En zometeen veel plezier met de avondshow. Daarin onder andere nog muziek van Madness, Ed Sheeran, Alcazar en The Capital City zijn onderweg. Dus wens je veel plezier mee. En ik heb er sowieso nog twee voor je. Coldplay is onderweg met Last. En eerst deze nog van Luna. Dit is Schoonzoon.

0: zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
2: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
1: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist. Daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
9: Dit is RTV 4.
0: De avondshow.

Confession of the Groove.

0: schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
5: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
4: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FCSurprise.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoutnodig.nl.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: Dit is RTV 4.
14: De avondshow.

0: plus en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Bolka-Savage.
3: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
2: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Dit is RTV 4.
1: De avond door met Otte.

0: Out in the Field, Scary Moore, Phil Lynott. Zeg ik dat goed, Jelme?
1: Dat zeg je helemaal goed, Thijs.
0: Een hele goede avond en leuk dat je weer luistert. Het is dinsdag 9 uur geweest en dat betekent maar één ding, hè, Jelme?
1: Ja, dit is de avond door met Otten op RTV 4.
0: Zeker, we hebben weer leuke muziek voor jullie aanstaan. En we hebben ook nog eens gasten.
1: Ja.
0: Genoeg te vertellen, maar dat houden we nog even geheim, of niet?
1: Absoluut. En heb je afgelopen weekend nog wat bijzonders meegemaakt?
0: Ik heb Oktoberfest gevierd bij de Momerieten in Gausberg. En
1: okay.
0: Dat was één groot feest. En dat was zondagmiddag. En ik was maandag wel een beetje slecht te pas ervan, Jelme.
1: Oei, oei, oei. Zoveel gedronken en tot laat gemaakt.
0: Voetjes gingen van de vloer. Het halve liters, die gingen...
1: In de lederhozen?
0: Nee, helaas niet.
1: Niet?
0: Nee, want ik wou wel. Ik had last minute besloten om heen te gaan.
1: Die heb je toch op voorraad liggen,
0: en,
1: gewoon?
0: Nee, die had ik helaas niet in de kast liggen. Waardoor ik niet verkleed was. Maar helaas. Ja, nee, het was niet anders. Maar ik heb me wel vermaakt en daar gaat het om, toch?
1: Zeker.
0: Hoe was jouw weekend?
1: Ja, ik ben afgelopen vrijdag naar HKD geweest. Een tentfeest in Dalfsen. En daar was het hele weekend feest. Namelijk op de vrijdagavond kwam er een special guest. En niemand wist wie dat was. En dat was de enige echte Dries Roefink.
0: Zo!
1: Gewoon in zijn gele zwembroekje stond hij daar
0: aan
1: op het podium. Ja. En helemaal spray tan. Was helemaal bruin.
0: Ja.
1: En afgelopen zaterdag was daar de Outsiders waren daar optreden. Ja. En zondag was daar nog Fons Veuring.
0: Ben jij elke dag geweest?
1: Nee, ik ben alleen de vrijdagavond geweest.
0: Lekker man, vermaak dus.
1: Ja, en dan had ik ook een bijpasselijk nummertje voor opgezocht.
0: Namelijk
1: Dries Roefink met Ik Kom Eraan.

0: Tropical Nights van René LeBlanc. En ja, Thijs, jij had het net al een beetje aangekondigd. We hebben special guests in de studio.
1: Zeker, niet zomaar special guests, namelijk de wereldberoemde ICT'ers. Hè? Hallo, fijne avond.
2: Hallo, ja,
3: hallo, fijne
1: leuk
3: avond.
1: Leuk dat jullie zijn. Ik zal jullie even gelijk wat hadden zetten, zodat de rest, de mensen thuis, jullie ook horen.
3: Ja, fijn.
1: Frank en Simon, hoe is het ermee?
3: Ja, goed. Je zei inderdaad al ICT'ers. Want we zijn met z'n tweeën vandaag.
4: Ja, ja wat een feest.
1: Wat leuk dat jullie er zijn en dat jullie vanavond ons vergezellen om dit programma te mogen draaien en mooi te praten. Ook van alles en nog wat. Hoe is het met jullie?
3: Ja, met mij gaat het goed. Ja.
1: Zo'n poosje geleden dat jij er was, Frank, in de studio.
3: Ja, niet super lang.
1: Nee.
3: Maar na de Zwarte Cross, hebben we daar nog even over
1: gepraat. Ja. Ja. En Simon, je bent er vaak één keer eerder geweest?
4: Ik ben hier één keer eerder geweest.
1: Ja. Dat is nog langer geleden.
4: Dat is nog langer geleden. Ja. Ja. Maar mij gaat het ook goed.
1: Mooi dat jullie allebei weer zijn. Ik verwacht hopelijk veel inspiratie van leuke muziek. En dat moet wel goed komen, denk ik, Jelmer, of niet?
0: Ik hoop het, ja, zeker.
1: Zo hebben ze ook al een verzoekje meegenomen. Dat gaan we straks even kort over hebben. Want de mensen thuis willen misschien ook al wat aanvragen, of niet, Jelmer?
0: Ja, dat kan zeker. Ga dan naar de Omroep Noos website. Daar staat er rechts onderin een pop-up. Daar staat chat met de studio. En dan kun je een verzoekje in achterlaten. Dus doe dat vooral.
1: Ja, en jullie hebben dus ook een verzoekje meegenomen, hè, Frank en Simon?
4: Ja,
1: Wat lijkt jullie leuk om te draaien?
4: Nou, wij zouden heel graag willen horen Happy, met jou misschien.
1: Ik ken hem nog niet, Jelmer, jij wel of ook niet?
0: Ik ken hem ook niet, dus primeur.
1: Ik ben benieuwd, daar komt hij. Heel erg bedankt.

0: Ja, een verzoekje Boy Voitog met Deentje van de Modeshow. En dan hebben we nieuws rondom Aerosmith, Thijs.
1: Oh, wat is daar aan de hand dan?
0: Namelijk, er gaan geruchten dat ze weer gaan optreden. Er is een video uitgekomen en daar staat op Steve Tyler een bordje ophangt. En daar staat Aerosmith and Friends, oktober 29, november 1.
1: Ja, want hij was toch ziek of zo? Wat was er?
0: Ja, had stemletsel en daardoor hebben ze 3 jaar lang niet opgetreden. En dan hadden ze ook eigenlijk gezegd van ja, het is nu klaar, dit is het einde. Ja. Maar nu gaan er toch geruchten dat ze weer gaan optreden. En ik hoop dat er een tour aankomt.
1: Ja, want ben je een beetje fan? Ga je daar dan naartoe? Of,
0: Als ze dicht in de buurt komen, wil ik er wel graag naartoe. Ja, dat lijkt me wel gaaf. Ja, absoluut.
1: Snap ik. Luister je ook een beetje Aerosmith of helemaal niet, Simon en Frank?
2: Nee, totaal niet.
3: Nee, dat is niet...
1: Helemaal niet jullie genre? Op werk of... Staat het niet op of als je jullie
0: in de keet
1: zijn in de keet?
3: Nee.
1: Allemaal niet.
3: Nee.
2: Ik zou ook echt niet weten wie het is.
1: Oké, nou dan voor jou misschien de eerste keer dat je het dan hoort. Dat kan natuurlijk ook, hè? Misschien want we gaan het wel gewoon draaien.
0: Ja, wat leuk.
1: Absoluut. Nee, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dit is, welk nummer, Jelmer?
0: Sweet Emotion.
1: Daar komt-ie.

0: Groot applaus voor ons, hè? Wat, ja, goed weer. Ja.
1: Voor Frank en Simon natuurlijk.
0: Ja, ja, zeker. Ja, een keer een live nummer, want die werd aangevraagd, joh, maar dat is ook wel mooi om een keer een live nummer te draaien, ja, of niet?
1: En daarvoor hoorde je Linkin Park, wat ook een verzoekje was. Ja, eigenlijk draaien we vanavond niet veel anders dan alleen maar verzoekjes.
0: Nee, en daardoor zijn we hartstikke dankbaar voor. En alleen maar mooi, dat helpt ons ook nog een keer, of niet, Jelmer?
1: Absoluut. Ik denk dat we nog nooit in de uitzending zoveel verzoekjes hebben gehad.
0: Nee, nee. Hé, hey, jongens, we hebben nog een klein kwartier op de klok om het vol te mogen draaien. Maar hoe vinden jullie het tot nu toe?
2: Ik vind het hartstikke leuk. En het... Ja, ook heel veel reacties en verzoekjes. Dat is wel mooi om te zien.
3: Zeker. Het is echt superleuk om te zien. Wat gezelligheid.
1: Ja, dat komt door jullie, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook. Ja, we hadden natuurlijk... Iedereen zit elkaar te berichten. Hoe heb je dat gehoord? Frank en Simon in de uitzending. Het gaat hartstikke snel natuurlijk.
2: Goeie reclame.
0: Ja, zeker.
3: Moeten we vaker langskomen?
0: Ja, misschien wel. Misschien helpt dat, zou dat wel helpen voor de luistercijfers.
2: Misschien is het wel leuk om de mensen thuis ook te vragen of ze nog tips hebben voor ons.
0: Om beter te worden, of hoe bedoel je, wat voor tips?
2: Wij willen nou over, niet door komend weekend, maar volgend weekend willen we graag op vakantie. Of een weekendje weg met elkaar.
3: Mini vakantie.
0: Ja.
2: En dan zoeken wij nog leuke dingen om te doen in Nijmegen.
0: Zeker, we willen naar Nijmegen toe. Dus als je nou luistert en denkt van, ik heb wel tips wat je daar kan doen. Of uitgaan, of wat dan ook voor leuke activiteit. Laat vooral even weten via de Omroep Noos website. En dan... hebben we misschien er nog wel wat aan, of niet, Jelmer?
1: Ja, wat een goede uitgaansgelegenheden zijn en zo. Ja, absoluut.
2: Of er nog leuke voetballen voor zijn.
0: Dat kan ook, zeker. Hey, Jelmer, we gaan weer terug naar de muziek, of niet?
1: Ja, het was een verzoekje. Het is een lang nummer. Dik 8 minuten. En het is Pentagram Paintbox.
0: Daar komt-ie.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: RTV 4, nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
6: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
5: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Ver

0: Bean Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
3: Dit is RTV 4.
4: De avond van RTV 4.

0: TP-meer. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Ah. Oeh, gaat het?
3: Dan moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
5: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
6: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
7: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
8: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
7: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
8: Topvoorzetramen.nl.
9: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

0: Veer.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
7: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.